Dit was Orara Temming se oorvertolking van Erkentlik deur die dag, gesang 64. Orara vier verjaar 40 jaar as orrelis van die moederkerk op Stellenbosch. Dit maak haar seker een van die langsdienende kerkorreliste in Suid-Afrika, dink ek. Dis die einde van die program en as slot hoor ons Edward Elgar se The Light of Life, opus 29 uit die werk Light of the World. Is een werk wat verwijst naar Christus als lig van die wereld. Hy wat die donkerte verdryf, wat daar die donkerte ook al mag wees, en sig gee, wat daar blindheid was.

Winter. Die tyd van warm kombersse en snoesige herinneringe. Amper soos kind wees een storytijd. Onthou jy dit nog? Daai oomblik toe die wêreld stil geword het en net die story belangrik was. Kortom laat daardie nostalgiese gevoel een herlewing ervaar. Kortom een storytijd vir groot mense, vol verbeelding, heimwee en hoop. Kortom, kort stories met een leeftijdsherinneringe. Elke dinsdag aand, of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify. Hierdie winter, net op RSG.

Sluit bij mij, Kristal Whip Your Bar, aan voor duet. Zondagmiddag, 21 juni, om 1 uur.

0: Ya tiyo tera parakyanim
1: a Extra FMP.
2: Chums, you come get them at XCA FMCG.
3: Mbamba XCA FMCG, the Quatuina program, Glaquen, Doa, dear onions attack like Oakway, has you a say, Quinyams and Ahua, Nkutam Zika, Kaikuzi Tess and Akonte, Quamaco, the Queer, I can head some Aka, Kuti Domes, the Queer XCA FMCG, the Kotu Quamaco, Dokonaki Glaco, who are go do, Kianimata, Kukereka, who is struck Kumaco, Tia Hodi, the Kaikwa Kunte, Quamaco, ha, Tinku Glaco Hodi, Twana A, Quere, Kotai, Kotako, Kianim, the Kuya and Mako, go Twana, checka the Dawa Kikunta. Ta aho zitro kai kuiko. Ta maktam he e. Tek unvere khati yavati. Nink eskati wo kwa ta kha kai ku kwa kwea. Akwa nasika. Ta me unvere kha dangwa di kha gonu. A kwea a ka senago khama. Maka kwa kwe ta ta khunu kai ku kwa kwingo. Mbamba. Ti kya in kwa wati. Khao ya hai rado stasiski. Kei kha nga masen kei te o. Kei te kwena. Khama ta khunu kai kwe kei sinja kun kwe.
4: Ti marindumba. Noti kerke titeko he alfa kamiente noti anki odlame bako di titeko tiki qhosa tsaka qhesiye ngi tsona se khane go qhosa jawa qhim ka ndi kuim ka ta akona ke ngcam he ti wo ha ti jawa ka sa
3: ya ba te kai ha kuya go tamaga aki minya ha go kereka go tano atano tinqate no ha gbekwe sinqisi go mari christen gbekwe hanya mai sandam ka ha kema a kuere tswa ntate o ya tamatita matite ga a kuere group week a ke ha minye ha kyane ja go ta tswana seta nqeta ma ja rota ke ga hata nwa hata ya swere mago makure sika hanya ma of matam hanya ma he of a kyane ke tsase na kwa ya kyane mja we ha tswata
4: kwe da mo ga ti a go beti nya me kuri he ti tsewu sa kya go kuri ya mo ko kyane mse ha ti la mebia ka nya ma ta kyane mdi ja wa tswa ga to di tsik e tswa go bertim a ta Pravi a Petersen Matthias sit af gagota. Tseu sa kyane go tswa ha. Di kyane go ja o tswa ta tsona kungwa go tetla tsie ga go teng ya go tsungwa sia go le tsodino. Ka tsoka se di tsungwa sia go taga se go tsie ga go ta. Ding ya mo go kae tsona ta matsie go ta ada ga go ye ta ga ga tsona gana. Ga o kung o skiti ya go ga ya go santam ke ya go tana. Ga di kae ta ga ga tsie go ta gana ga. A sa se ga ti kwe dam ga ta kuri je ke go beta menta ti me kya o ka ga ti kung go ta kyane mseta.
3: Ta khono ha te a swere ma be ga bana ga. Nao maka ha wo he kae he go ga se kyane re go ya a tswana of mata ma ga kae go teta.
4: Ti tsama he kae tsa ka di a tsa mmote a kyane mse tsa korosa na gwana tsa tsem ane tsa korosa na tsa timo he a se nne gom ka se korosi se. Kyane ane tsa tine tsa mmogo tsa ko ane tsa tine tane. Ti mo he tsona a ti tsaelo a tsona tsiye go tsama si tsa ka tlo si ga tsona a ka tama si tsa ka mbasi. Ta a ta timo he no a tsona nne tama a ta tsa kra ta hano. Ti mo te ti tswa o sona skolo ti tsa sente ti tama ga. Kume khaki de kae te dumene kon di kare krati kon te kambati am ta kom te kae mkham angim ta kom tin ta sta kom ake ti klasa ne ti tama ti moenti ti no ti ta kwe ko te ti tama ti kona kae kha ne ti klasa na tsaka kho ti ate ti tama ti kare a kae ti ti ha tsa itama kha
3: an kara dangi ne ngwe sika na ku ya khane di ha te ki kha go kae te kombe
4: khane ku in ato ki ti kha go he te anga ma sa kya te aja khane twa si tami a Temu kyanim twa tami anza tsau sakiri go sa mku ya isi wa kungwa tetimono kyanim tsau go mogam ku ye sa ma nga o ga ha ikhara mate kyanim twa tami te te ku ye go te ku yerte Johannes yen driki first yen kitinya mo go tiqi kai water groot liefde die vader aan ons bewys het hy noem ons kinders van god en ons is dit ook en die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie Geliefdes ons is nou reeds kennis van God. Dit is nog nie geopenbaar sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie. En ken hom nie. Sewe kite jagwa. Lieve kenners, moet nie dat iemand jylle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het Jesus gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat ek ken van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie. Omdat hy uit God gebore is. Hiermee is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie.

Sam het teki XK FMK 11 voor goed 5 minuten zeker gewoon. 11 uur Bori het te gaan te komen zo. Bori 11 uur kwe die die tressel katembo. 23,700 die koroko onga uji. Gaan we gaan 8 uur u kwam he. Kwaas aan het daar, nog 5 uur in het taal, ik kan ons aan de gwim. Korogun kwena, nina ava keke, ja, kutako, te garaka. Korogun 24 november kweem. Nung asiki, ja, garaka rakotako, ja, kansha, a korogun kwen ook kwen ziti, bukushiki. Korogun kwena, ana. Karo kwa tru katamakate baraka hata din 39 miljoen aki korogo kwe ansit afrika sike baraka rakwahim askis ati tamak 28 miljoen baraka rakwahim korosham nung koroku ka koje kunka atun ana uikan ya nga ati si 300 desende aki nga uji angkana nga koruti ya ankwen korosha kamaten ya te garaka okuji am ofie ka dinsdag e akia ko an karatin si ni nawe kisiki iete anga oji ananga ho gwe no kwena ya te garaka tem polishana northwest kingla de kam aki 16 kuri club khat ki nga oski anakota ko te tuna tu clerks scroll om akwati akin hoitim nyamka ni akwen ya kutaba garaka ta tinga ojiki korogun kwena ana yaba anti garaka onga ojiki ya tingo ya kana koro e anga ojiki nga hoibe tem polisho ka anka te kwe nordwesiki andil maibar khnga tem ak khuji jahro timbe provinces ki dri kwe kana ho tim ana kana tsai kara khusha hietem Boris Hikari Ohen, Kai Kuma, VSA, Tahon Iran, Ta Yetin Kai Kaha, Yamahusha Hinyetim, Switzerland Kam, Kumote, Aki Iran, Siu Amina, Karatin Hana, Anjastratim, Harmostaki, Temahavana Hakiawati, Israel, Yakaro Tinkwana, Kasait, Ane, Libanon, Suhem, America, Sidi, Ami Yabati, Hana, Dovet, Atahishantem, Amerika sim vice president ma ye dear vens ama u kama Switzerland kiata ya wata no ak ananya makota ko akai ku hete kai ku sha nda khana kai ku no khana khara sha na awori tam iran si ka tsau tsai ku kai ti a tanga ti khan aki parliament de si anis ja speaker am wamenti bagar galif bas ta no minister an ka un kun she ta jaro kai abas are khiji danu wicket e si yoga team no pakistan stanta maskis pakistan atai ku he em si te kun karamagwe bori tu e kam ene kam xka fmo takhono test khabana komogwe

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan